0: Hé, hey, wat maken ze daar?
1: Ik mag Sloes. Ik spring van de bruggen.
0: Dat is verboden. Namen?
1: Karel.
0: Rudy Karel?
1: Ja.
0: Dan springen ze.